0: Al moment RTL.
1: Al moment die beste muziek.
2: Hi, my name is Somber.
1: Wat de greeste niets.
3: Ask me how it goes, I'll say I'm fine.
1: Al moment die beste muziek.
0: Al moment RTL.

0: is falling down.
1: Al moment RTL.
2: Al moment die beste muziek.
3: Hi, this is Christa Sarandi.
2: Matte greiste niet.
4: Hi, I'm James Blunt.
2: Al moment die beste muziek.
1: Al moment.